0: shona onge nayo Jesu
1: amen hallelujah ushe inkosi yababa
0: onge atenda.